0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park De Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolken. In de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Fish go. And it ain't no country club either.

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park De Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolken. In de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan 425.000 euro wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank sanguin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. De politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen ter plaatse. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. De temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging door een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Kost je een kwartier extra en de rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat ook een pechgeval. Tussen Nistelrode en Ravenstein heb je 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. De A59 van Den Bosch naar Os loopt het vast tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging inmiddels ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem heb je tussen Nistelrode en Ravenstein een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. De A59 loopt het daardoor vast van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar heb je 25 minuten op onthoud. De A27 is het druk van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A16 bij Dordrecht staat ook een pechgeval. Richting het zuiden kost dat je een kwartier extra. En tot zover de ANWB

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De ochtendspits van woensdag is niet de drukste van de week, maar toch moet je op een aantal wegen best veel geduld hebben. Vooral op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Daar heb je 10 minuten op onthoud, maar het loopt vooral vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven, daar sta je nog een half uur vast. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Verder staat er een pechgeval op de A16 van Rotterdam naar het zuiden bij Dordrecht. Vertraging is 20 minuten. Ook daar is de weg ieder moment vrij, verwacht Rijkswaterstaat. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: like too late?
1: Sure.
0: Eat this.

ANWB. De meeste files in het zuiden van het land veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht nog wel een half uur tijdverlies. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A59 van Den Bosch naar Os heb je voor knooppunt Paalgraven een kwartier tijdverlies. De andere kant op, richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen op de A59. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen ter plaatse. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. De temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nog 10 minuten vast. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Bankhoef. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. In het zuiden van het land zijn de meeste files van de ochtendspits helemaal opgelost. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je voor knooppunt Leenderheide nog wel 5 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Waardenburg ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Hooipolder. En op de A2 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je daardoor 20 minuten tijdverlies. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen ter plaatse. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de

0: straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is, is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. De temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. De vertraging is 25 minuten en de linkerrijstrook is dicht. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel een kwartier tijdverlies door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens, durf te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, fijn dat u luistert. U hoort weer een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En die liedjes zijn allemaal gemaakt met liefde voor de taal, zou ik daaraan willen toevoegen. We hebben ook deze week weer een speciaal thema. En toen we vorige week hier uit de studio naar buiten keken, toen was het herfstig. En toen dachten we, nou, volgende week maar dan een special over herfst. Maar kijk aan, deze week is het gewoon, of deze avond in ieder geval, is het prachtig najaarsweer. Maar het is wel najaar. Dus we gaan gewoon nummers over de herfst draaien. We beginnen met Bluff. En dat liedje heet Oktober.

0: Aldus Bluff. U krijgt van mij zoals elke week een gedicht. Het vallen van het blad. Oktoberwind blaast in de blaren. Ze liggen allemaal op het pad. Ik mis je nu al een paar jaren. Vooral bij het vallen van het blad. Ik mis je niet bij zonneschijn. En 's winters doet het ook geen pijn. Maar sinds jij van me bent gejat, vervloek ik het vallen van het blad. Het best wat je van Black & Decker had. Mijn god, mijn schat, wat blies jij lekker blad.
1: In a summer, you're a

Herfst en Nieuwegein, dat onvast herkent, Spinvis. En ja, bijzonder hoe dit nummer eindigde met het stemmen van een gitaar. En dat lukte nog niet helemaal volgens mij. Maar dat was vast de bedoeling. We gaan door met een nummer over de herfst. En dit liedje heet ook gewoon Herfst. En het wordt gezongen door Rob de Nijs.

Jentel en de Boer maakten een live album dit jaar. Dat heet Mun Snoep. Live in het Concertgebouw. En daarvan draaiden wij het nummer. U raadt het al. Herfst. We gaan door met iemand die zingt over dat prachtige herfstweer dat ook bestaat. En dat is Herman van Veen. En zijn liedje heet Herfstzon.

Herman van Veen van zijn album, dat kun je wel zien. We gaan iets draaien van Wende Snijders. Zij maakte 20 jaar geleden exact een album met Franse chansons. Dat heeft ze wel meer gedaan, maar dat album heette La Fille Noyée. En daar staat ook een duet op in het Nederlands, samen met Huub van der Lubbe. En dat heet Alleen de Wind Weet.

U hoorde Peter van Rooyen. Misschien wel het mooiste nummer van dit uurtje van Mens Durft te Leven. We draaien nog steeds liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En die Peter van Rooyen die opereert een beetje op de grens tussen kleinkunst en popmuziek. Als singer-songwriter heeft verschillende keren de nominatie gehad voor de Annie M. G. Schmid prijs. Maar hij heeft ook een popprijs gewonnen. Dus zo zie je maar. We gaan door met een nummer van Gerard van Maasakkers. Dat is die Brabantse troubadour. En ook hij heeft een nummer dat heet Oktober.

0: Gerard van Maasakkers, u had hem wellicht herkend. En ook dit was weer een heel melancholiek nummer. Maar wat wil je ook met een special over de herfst? Dan kom je daar toch eigenlijk moeilijk onderuit. Hoe zit dat eigenlijk met het volgende nummer? Nou, dat valt in ieder geval in onze vaste rubriek van de oude doos. En dat moet je niet letterlijk nemen. Maar het zijn meestal nummers uit de jaren 50, jaren 60. Of artiesten die toen heel actief geweest zijn. Maar Willeke Alberti heeft bijvoorbeeld in 1998 nog een prachtig album gemaakt. Dat heet Zeilen op de Wind. En daarop staat het prachtige De Herfst van Mijn Leven.
1: Uit den ouden doos.

kijken naar beneden. Het dal van mijn verleden, gevuld met zoveel pijn. Maar alles wat ik heb,

0: Je hoorde het duo Maartje en Kine en hun theatershow The Bingo Show. Die is genomineerd voor de Pulifinario. Die prijs, die grote belangrijke cabaretprijs die genoemd is naar die beroemde conferentie van Toon Hermans. Wij gaan snel door met onze volgende vaste rubriek. En dat is de vertaling. En vrij ongebruikelijk, maar we hebben deze keer een vertaling van een, ja, je mag het eigenlijk zeggen, een rocknummer. Of misschien zelfs nog een hardrocknummer. Want zo mag je die band van die Vandenberg heet toch wel noemen. In het Engels heet het nummer dus Burning Heart. Maar daar heeft kleinkunstenaar Bert Herink een vertaling van gemaakt. Die precies in ons thema, binnen ons thema valt van deze week. Namelijk najaarszon.
1: Die atal wel gwariwr pan dach chi'n gwneud eich rediad am lain.
2: Shepard yn aitio cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

0: U hoorde Wietske Lubis, tekstschrijver en schrijfster en zangeres. En Johan Hogeboom, ook bekend cabaretier, kleinkunstenaar. En ook hun liedje heette Najaar. Dit brengt ons aan het einde van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We draaiden een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Want dat is ons motto. We hopen dat u volgende week weer luistert. Dan hebben wij als thema afscheid. Veel bezongen natuurlijk, dus het moet niet zo heel erg moeilijk zijn om daar een prachtige collectie liedjes bij te vinden. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u dat volgende week weer doet. We gaan eruit met Neka en die zingen Herfst.
1: Ik hou van de herfst, kan er niets aan doen. De herfst past me beter, einde welk seizoen. Laat de bladeren maar vallen, ze komen goed terecht.

0: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenis is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogels gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel

0: structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Er staat een flinke file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Door bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A59, daar sta je 10 minuten in de file van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel voor knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: heeft daar te maken met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Ballenweg in Gorinchem is een minderjarige aangereden op een fatbike. Die is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Utrecht. Volgens woordvoerder van de politie was het slachtoffer niet bij kennis. Een traumahelikopter was geland bij de Ballenweg om te assisteren. Het slachtoffer zou enkele meters door de lucht zijn gevlogen, zeggen ooggetuigen. Ook de auto is beschadigd, zo is de voorruit kapot. Volgens de mensen ter plaatse zou de jongen vanuit het niets zijn overgestoken. In Vlaardingen is een vrachtwagentrailer vannacht grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de James Wattweg. Rond 3 uur werd opgemerkt dat de trailer in de fik stond. De wagen stond geparkeerd aan de rand van de weg, raakte flink beschadigd door de brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De man die gewond is geraakt bij het schietincident in Spijkenisse gisteravond is een man van 37. Het onderzoek in en om de woning aan de Dillendonk-Zuid is nog altijd aan de gang. Volgens de ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden vannacht. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zelf zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Er is nog niemand opgepakt. Een vliegtuig van Fly Dubai, dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv, heeft boven Saoedi-Arabië noodsignalen verstuurd die wezen op een mogelijke kaping. Israël stuurde er gevechtsvliegtuigen naartoe toen het bleek dat het geen kaping was. De piloten waren met elkaar in gevecht geraakt, vertellen passagiers over volgens verschillende Israëlische media. Een van hen zou zelfmoord hebben willen plegen door het toestel te laten crashen. Er stak zijn collega die met de hulp van anderen weer controle kreeg over het toestel. Dat maakte wel een duikvlucht en landde later in de Saoedische stad Tabuk. Volgens Israëlische media waren er zeker 100 Israëliërs aan boord. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog. De bewolking neemt geleidelijk toe. Er kan ook wat regen vallen. Het is niet zo warm als gisteren, maar toch nog 23, 25 graden. Vanavond stevige buien. Morgen neemt de temperatuur wat af en wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via Zuid-Holland.

0: bereikbaar.nl/N3.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Ballenweg in Gorkum is een minderjarige aangereden op een fatbike. Die is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Utrecht. Volgens woordvoerder van de politie was het slachtoffer niet bij kennis. Een traumahelikopter was geland bij de Ballenweg om te assisteren. Het slachtoffer zou enkele meters door de lucht zijn gevlogen, zeggen ooggetuigen. Ook de auto is beschadigd, zo is de voorruit kapot. Volgens de mensen ter plaatse zou de jongen vanuit het niets zijn overgestoken. In Vlaardingen is een vrachtwagentrailer vannacht grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de James Wattweg. Rond 3 uur werd opgemerkt dat de trailer in de fik stond. De wagen stond geparkeerd aan de rand van de weg, raakte flink beschadigd door de brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De man die gewond is geraakt bij het schietincident in Spijkenisse gisteravond is een man van 37. Het onderzoek in en om de woning aan de Dillendonk Zuid is nog altijd aan de gang. Volgens de ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden vannacht. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zelf zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Er is nog niemand opgepakt. Een vliegtuig van Fly Dubai, dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv, heeft boven Saudi-Arabië noodsignalen verstuurd die wezen op een mogelijke kaping. Israël stuurde er gevechtsvliegtuigen naartoe toen het bleek dat het geen kaping was. De piloten waren met elkaar in gevecht geraakt, vertellen passagiers over volgens verschillende Israëlische media. Een van hen zou zelfmoord hebben willen plegen door het toestel te laten crashen. Er stak zijn collega die met de hulp van anderen weer controle kreeg over het toestel. Dat maakte wel een duikvlucht en landde later in de Saoedische stad Tabuk. Volgens Israëlische media waren er zeker 100 Israëliërs aan boord. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog, de bewolking neemt geleidelijk toe. Er kan ook wat regen vallen. Het is niet zo warm als gisteren, maar toch nog 23, 25 graden. Vanavond stevige buien. Morgen neemt de temperatuur wat af en wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de

0: schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij knooppunt Zoomland is de vertraging 10 minuten. En op de N322 zal Bommel-Nieuwendijk bij Gameren ook een kleine 10 minuten extra rijden.

0: van 3 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor een overval en ontvoering eind juli. Toen werd een vrouw van 20 in Papendrecht ontvoerd en haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam werd overvallen. De verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Begin deze week zijn ze aangehouden. Hun huizen zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. En ook zijn meerdere spullen ontdekt die zouden zijn buitgemaakt bij de overval. De politie gaat uit van 4 of 5 daders. Mogelijk werkten ze voor een opdrachtgever. De politie zet het onderzoek voort. Schiedam laat onderzoeken of paddenstoelen mogelijk iets te maken hebben met de dood van een aantal honden in een park. In Park de Plantage zijn kort na elkaar 5 honden overleden. Op 2 plekken in het park achter de Lange Nieuwstraat zijn paddenstoelen ontdekt die mogelijk giftig zijn, schrijft Omroep 2. Schiedam laat de plekken afzetten met hekken. Het is volgens de gemeente nog niet zeker of de paddenstoelen iets te maken hebben met de dood van de honden. Er wordt nog sectie verricht op de honden om de doodsoorzaak te achterhalen. De politie heeft 3 vrouwen opgepakt bij de opening van een drogisterij op het Veerplein in Vlaardingen. De vrouwen stonden in de rij voor de kassa. 2 van hen kregen ruzie en dat liep uit op een vechtpartij. Toen een personeelslid tussen beiden probeerde te komen, werd ze in haar arm gebeten door een derde vrouw. De 3 vrouwen zijn meegenomen door de politie. De drukte werd mede veroorzaakt omdat er vanwege de opening goodiebags werden uitgedeeld. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komen met een app om dak- en thuislozen te helpen om hun weg te vinden in bestaande regelingen voor hen. Mensen die dak- of thuisloos zijn hebben vaak te maken met allerlei organisaties en voorzieningen. En nu is er dan de gratis app Straatkompas. Die wordt beheerd door hulporganisaties. En die kunnen in de app ook laten weten wanneer er maaltijdacties, inloopactiviteiten of de start van de winterkoude regeling is. Het weer vanmiddag toenemende bewolking en geleidelijk ook kans op een bui. 24 graden is het. Vanavond een paar stevige buien. Die trekken dan in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij Hogerheide is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

In het zuiden van het land staat file op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel is de vertraging ook 10 minuten.

0: stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor een overval en ontvoering eind juli. Toen werd een vrouw van 20 in Papendrecht ontvoerd en haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam werd overvallen. De verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Begin deze week zijn ze aangehouden. Hun huizen zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. En ook zijn meerdere spullen ontdekt die zouden zijn buitgemaakt bij de overval. De politie gaat uit van 4 of 5 daders. Mogelijk werkten ze voor een opdrachtgever. De politie zet het onderzoek voort. Schiedam laat onderzoeken of paddenstoelen mogelijk iets te maken hebben met de dood van een aantal honden in een park. In park De Plantage zijn kort na elkaar 5 honden overleden. Op 2 plekken in het park achter de Lange Nieuwstraat zijn paddenstoelen ontdekt die mogelijk giftig zijn, schrijft Omroep 2. Schiedam laat de plekken afzetten met hekken. Het is volgens de gemeente nog niet zeker of de paddenstoelen iets te maken hebben met de dood van de honden. Er wordt nog sectie verricht op de honden om de doodsoorzaak te achterhalen. De politie heeft 3 vrouwen opgepakt bij de opening van een drogisterij op het Veerplein in Vlaardingen. De vrouwen stonden in de rij voor de kassa. 2 van hen kregen ruzie en dat liep uit op een vechtpartij. Toen een personeelslid tussen beiden probeerde te komen, werd ze in haar arm gebeten door een derde vrouw. De 3 vrouwen zijn meegenomen door de politie. De drukte werd mede veroorzaakt omdat er vanwege de opening goodiebags werden uitgedeeld. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komen met een app om dak- en thuislozen te helpen om hun weg te vinden in bestaande regelingen voor hen. Mensen die dak- of thuisloos zijn hebben vaak te maken met allerlei organisaties en voorzieningen. En nu is er dan de gratis app Straatkompas. Die wordt beheerd door hulporganisaties. En die kunnen in de app ook laten weten wanneer er maaltijdacties, inloopactiviteiten of de start van de winterkoude regeling is. Het weer vanmiddag toenemende bewolking en geleidelijk ook kans op een bui. 24 graden is het. Vanavond een paar stevige buien. Die trekken dan in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui. Dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Het stond even te hoge vrachtwagen voor de Drechten, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 10 minuten.

0: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad. Jouw radio.
4: Swingende hitmiddag.

0: misschien ben je wel thuis. In de keuken, eet dan dat maken. Of gewoon op je slaapkamer. In de woonkamer, gewoon gekke dingen doen. Of je bent in de auto, je staat in de file. Wij hebben dit voor jou. Dit was zo'n hele mooie, zo'n hele leuke. Uit de jaren 80, Kids Creole en de Coconut. En die Cat Song zijn.
1: De hit middag. Jeugdherinnering.
2: Herinnering. Van maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 5 uur. De swingende hitmiddag op Drechtstad en Atos Radio.

Zomerse theekransje van roddelende vriendinnen. De mancavefeestjes van oudere mannen die denken dat ze nog jong zijn. En zelfs in het bejaardentehuis. Overal staat er

0: Little Steven en Disciples of Soul. Over bitte fruit zoals grapefruit. Sommige mensen willen dat helemaal niet, zoals ik. Er zijn andere dingen die veel lekkerder zijn.
1: Dat moet je ook zien.
0: Er zijn andere dingen die heel veel lekkerder zijn.
1: Heb je ook zin in zo'n heerlijk grote watermeloen? Ik heb er twee voor
0: je. Ja, dat sap is veel lekkerder.

Werkendam. A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
2: Dit is de swingende hitmiddag via FM, DAB+ en online bij Drechtstad en AT5.

0: is weer wat in het nieuws vandaag.
1: Dit is vandaag in het nieuws.
0: Ja, vandaag in het nieuws. Dat een co-piloot van een vliegtuig. De piloot wilde neersteken. 150 mensen aan boord, vooral Israëliërs. En dat is maar net op de tijd verijdeld.
2: Theo, heb je ook zin in een triootje?
0: Ja, waarom ook niet? Gewoon

0: vrachtwagen. Ze brak daarbij haar elleboog. Sindsdien kan ze haar arm niet meer optimaal gebruiken, wat lastig is voor haar werk. De vrouw wilde een schadeloosstelling van de winkel, maar de rechter ging daar niet in mee. Een medewerker had de vrouw kort ervoor nog gewaarschuwd voor de palletwagen. De vrouw kan nog een bodemprocedure aanspannen. Veiligheidsdiensten onderzoeken nog altijd wat er precies is gebeurd met het toestel van Fly Dubai, dat eerder vandaag een duik maakte van 4000 meter. Ooggetuigen zeggen dat de co-piloot de gezagvoerder aanviel met een mes. Twee andere piloten die als passagier op de vlucht meereisden zouden daarna de co-piloot hebben overmeesterd. Israëlische media zeggen dat het toestel aan een terroristische aanslag is ontsnapt. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Uiteindelijk landde het toestel met 150 passagiers in Saoedi-Arabië. De laatste Amerikaanse militairen vertrekken vandaag uit Irak. 12 jaar geleden kwamen ze er om te vechten tegen terreurgroepering IS. Daarna bleven ze om de stabiliteit te bewaren. Irak is blij en heeft 4 nationale feestdagen afgekondigd. Maar er zijn ook partijen in Irak die bang zijn voor een machtsvacuüm na het vertrek van het Amerikaanse leger. Het weer, toenemende bewolking en vanavond ook een paar stevige buien. Die trekken in de loop van de nacht dan weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we periode met zon, kans nog op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Werkendam ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Galder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
8: Darling. Darling. Both with me.

In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda, lange file tussen Lexmond en Werkendam. De vertraging is er 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Hooipolder ook 10 minuten. En de rest van de files levert niet meer dan 5 minuten.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een Feyenoord supporter heeft een boete gekregen van €160... voor het dragen van een bivakmuts. De rechter denkt dat hij de orde wilde gaan verstoren. De man van 25 was begin vorig jaar met een supportersbus onderweg naar de wedstrijd Feyenoord FC Utrecht. Toen de politie de bus aan de kant zette, hadden er 13 een hoodie op met ingenaaide bivakmuts. 12 betaalden meteen een boete van €160, eentje niet, en die kregen vandaag dus alsnog. De verdachte had de bivakmuts niet voor de kou bij zich, stelde

0: meer als ontvangen juist behoefte aan persoonlijk contact, zo schrijft de Gezondheidsraad. En de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux is verkocht voor 1 euro. Nieuwe eigenaar is een Amerikaanse investeerdersgroep. Park Bench neemt meteen ook de schulden over van de zesvoudig kampioen van Frankrijk. Hoe groot die zijn is niet bekendgemaakt, maar het zou naar verluid gaan om tientallen miljoenen euro's. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de regionale competitieleiding. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. De oude club van huidig bondscoach Zinedine Zidane raakte 2 jaar geleden ook de proflicentie kwijt en speelt sindsdien op het 6e niveau. Het weer toenemende bewolking. Vanavond een paar stevige buien, maar die trekken in de loop van de nacht weer weg. Minimumtemperatuur 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en het wordt morgenmiddag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel verdraging op. 10 minuten sta je wel in de file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knooppunt Zonzeel een kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam ook 10 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem bij Knooppunt Bankhoef 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook op de A58 tussen Best en Moorgestel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A27 Utrecht-Breda. Bij Werkendam is de vertraging 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protesten daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen helemaal af te schaffen. Het gaat om gratis reizen in de daluren voor mensen met alleen AOW. De RET laat weten dat het onderzoek nog loopt. Het is nog niet duidelijk wie het OV voor ouderen in Rotterdam moet gaan betalen. De politie en de brandweer hebben in een huis in Schiedam meerdere vaten diesel ontdekt. De bewoner van het huis aan de Maastraat had naar schatting tussen de 100 en 300 liter diesel in het huis staan. En hij zou de brandstof hebben ingekocht in België. De brandweer heeft gekeken of er gevaarlijke dampen in het huis hingen. Dat bleek niet zo te zijn. De gemeente zorgt voor de afvoer van de diesel. De man die ruim 3 jaar geleden een gezin doodreed op de A59 bij Sprangkapelle moet definitief 16 jaar de cel in. Hij had zijn straf tot aan de hoogste rechter aangevochten, maar die zag geen aanleiding om opnieuw naar de zaak te laten kijken. De man van 33 uit Zevenbergse Hoek

0: Het weer, toenemende bewolking. Vanavond een paar stevige buien. Die trekken in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui nog. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vandaag heb ik allemaal nummers uitgekozen met Mister in de titel. Dan krijg je een hele diverse uitzending. We beginnen met de Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

Benson Boone was dit met Mr. Electric Blue. En daarvoor de Culture Beat met Mr. Vane. We gaan verder met Counting Crows, Mr. Jones.

Teddy Swims was dit met Mr. Know-It-All. En daarvoor Robbie Williams met zijn orkestuitvoering van Mr. Bojangles. We gaan nu verder met een heel ander soort muziek weer. Met Gregory Porter, Mr. Holland.

Dit was Amy Winehouse, Mr. Magic, oftewel Through the Smoke. En daarvoor Ricky Montgomery met Mr. Loverman. We gaan nu verder met Anneke Niles, met een N, met het nummer Mr.

Dit waren de Shoredets met Mr. Sandman. En daarvoor Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll. En daarvoor weer de Arctic Monkeys met Mr. Swartz. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Harden gekomen. Dit uur sluit ik af met Mr. Brightside van de Killers. Tot na het nieuws.

ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Sand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden.

0: Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
1: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En ook het tweede uur gaan wij allemaal nummers draaien met Mr. En we beginnen met Shaggy, met Mr. Boombastic.

Dit was Guns N' Roses met Mr. Brownstone. En daarvoor Stevie Wonder met He's Mr. Know-It-All. We gaan verder met een IJslandse zangeres. Leve heet ze. En zij zingt Mr. Electric. Nee, Mr. Eclectic. Dat is een heel ander woord.

Little Giant en Spider Beats hoorde je met Mr. Telephone Man. En daarvoor het Friese duo Twarres met Mr. Man. We gaan verder met Roos, Mr. DJ.

Dit was Buffalo Springfield, een oudje ook, met Mr. Soul. En daarvoor Ozzy Osbourne met Mr. Crawley. En we gaan verder met Mr. Bobby van Mano Ciao.

Dit was Mister van Folia. En daarvoor hoorde je Kelly Clarkson met Mr. Know-It-All. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik sluit vandaag af met Johnny Cash, Mr. Garfield en Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot volgende week.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Sand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is tap dan.

0: Silhouette. Drechtstad FM.
1: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
2: May we start?
3: To start.

Jawel, we zijn er weer. Het is tijd voor Silhouette 323 AMB Shiny Happy People. Van 30 september 2026. Ja, die man moet eruit, hè. Au revoir. Ja, ik moet toch eventjes inbreken in mijn eigen programma. Even muziekje erbij. Ja. Een uur geleden hoorde ik dit ook namelijk. En een van mijn favoriete bands uit Frankrijk, weliswaar niet meer actief, heb ik het idee. Daft Punk. Ik hoorde het als zijnde Daft Punk. Ik ben van de Daft Punk. One More Time, Max Oosterwijk. Mijn buurman. Ja, Max, ik weet niet, wellicht hoor je dit niet, maar misschien later, wie weet. Ik ga in ieder geval een paar woorden tegen je zeggen, want wij waren buren. Maar dat ligt een beetje complex en dat moet ik ook een beetje uitleggen. We zitten op twee verschillende stations. We zitten niet in dezelfde studio, of jij zat niet in dezelfde studio, want het is inmiddels voltooid verleden.

De tijd. Ik zit in Papendrecht. Jij zat in Zwijndrecht, daar zit je nu nog steeds. Alleen jullie vieren daar een soort van klein feestje. Aan de andere kant ook een beetje wat minder. Afscheid nemen is altijd een beetje lastig. Maar je kunt het ook op een bepaalde manier vieren. Het toeval wil dat ik mijn uitzending, voordat dit ging gebeuren, heb ik onbewust genoemd Shiny Happy People. Dat ga ik eventjes... Dat ga ik even concreet maken. En dat heeft te maken met het feit dat ik eigenlijk jou ook een beetje in die groep ga scharen. Van shiny happy people. Dat heeft te maken met je karakter. Dat heeft te maken met je werk. Hoe je dat de afgelopen 3 jaar bij Altos perfect hebt gedaan. Ik heb je 2 keer live zien, zien hosten bijna. Bij de winterdriedaagse van Altos in december. Daar deed je ook het nieuws. Daar sprak jij, of daar praatte jij allerlei zaken aan elkaar. Dat deed je op een zeer professionele manier. En dat heb je nu achter je liggen. Dat wil zeggen, tot op zekere hoogte. Wat de mensen niet weten waarschijnlijk, en dat moet ik nog even duidelijk maken, mochten ze de uitzending niet hebben kunnen beluisteren. Ik heb de helft van jouw zwanenzang meegekregen en de andere helft ga ik naluisteren. Dat zal, zoals je zelf al aangaf, waarschijnlijk een tranendal worden geweest. Zijn geweest. Dat het ligt ook achter ons. Dat moet ik naluisteren. Maar dat is begrijpelijk. Het is, radio maken is, is niet alleen een vak. Het is een hobby. Het is iets waar je van houdt. Als je erin zit, dan kom je er niet meer vanaf. Ik vond het leuk dat die andere buurman, Robin, van gewoon Robin. Is het Robin of Robin? Een van je beste vrienden daar, die gaf al aan dat in dit geval afscheid nemen is een feestje. Is geen feestje, is wel een feestje. Het zat er een beetje tussenin. Vriendschappen sluit je op die manier binnen een omroep. Althans, dat is in jullie geval zo gegaan. En ik denk dat dat samenvat waardoor dit soort dagen, dit soort momenten erg lastig zijn. Oké, Max. Ik ben aan de slag gegaan, een klein beetje. Het is geen Sinterklaas. Ik heb tussen mijn week door wat dingen opgeschreven. Dat is niet uitgekoud of voor gekookt. Dat is spontaan omhoog gekomen. En ik wil dat jou laten weten. Ik wil het delen ten overstaan van de hele omgeving hier. Max Oosterwijk, eigenlijk voor het laatst. Ik praat natuurlijk eigenlijk binnen mijn eigen cirkeltje. Maar ik moet even duidelijk maken dat jouw uitzending op Atos de laatste uitzending Uurtje Max was. En dat zat altijd voor mijn programma Silhouette. Wat ik erg leuk vond is dat jij mij altijd aankondigde op jouw manier. De laatste keer was daar zelfs een speciale jingle aan verbonden. Met hallo buurtjes, je kent het wel. Max is... Max is nog wel, maar Max is niet meer hier, niet meer bij de omroep. Hij heeft toegezegd dat hij bij speciale gelegenheden nog wel langskomt. Hij gaat emigreren naar Denemarken. En dat zal ook ergens dit jaar gebeuren, omdat dat land een bepaalde rust uitstraalt. En dat is zeker zo. Ik ben een keer in Zweden geweest. Ik denk dat dat vergelijkbaar is. En daar kom je een heel andere atmosfeer tegen. Het is, Nederland is jachtig tot op zekere hoogte. Dat heeft met werk te maken. Dat heeft met het aantal mensen hier. Laten we zeggen een 2,5 miljoen mensen hier in deze grote regio. Dat merk je aan de manier hoe mensen met elkaar omgaan. Maar goed, ik wijd uit. Max Oosterwijk, ik heb erbij gezet. Max is, ik heb 10 punten eronder gekalkt. En ik moet een beetje oppassen, want ik schrijf niet al te duidelijk. Ik ben ook het enige die mijn handschrift kan volgen. Ik heb geschreven, Max is, en dan 10 punten, Max is meer dan een uurtje. Ik ga het ook niet uitleggen, het spreekt voor zich. Max is Sowing the Seeds of Love. Prachtig nummer van de band uit de jaren 80. Sowing the Seeds, 1989. Tears for Fears. Max is een knap geschreven open boek. Nummer 4. Max is Radio Formule 1. Razendsnel en gevat op allerlei... we kunnen nu terugkijken, maar goed, zo heb ik het ervaren. Max is de fluwelen stem met nieuwswaarde. Omdat hij het nieuws nog wel eens zo hier en daar mocht presenteren. Ook het lokale nieuws heb ik begrepen in het verleden.
Max is de Atos mascotte. Nou, zo heb ik hem ook een beetje meegemaakt. Max is voice-over en inmiddels over en uit. Max is de stille kracht in roerige tijden. En nummer 9, Veni, Vidi, Vici. Ja, dat is ooit iets wat meneer Caesar zei. Hij zag, hij kwam en hij overwon. Nou, ik wil je virtueel toch een soort van onderscheiding toekennen. En dat is de onderscheiding die ik zelf verzonnen heb. De uitzending heet Shiny Happy People. Ik heb jou voorgedragen om toe te treden tot het keurkorps Shiny Happy People. Dat betekent dat jij voortaan door het leven gaat als een, nou ja, dat was je al, een shiny happy man. Dat zal in Denemarken niet anders zijn. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Wellicht gaan we elkaar nog een keer zien en spreken. Wie weet, we hebben ooit een keer afgesproken dat we een keer samen een uitzending zouden doen hier. Nou, dat is er niet van gekomen. Maar wie weet kunnen we dat alsnog een keer organiseren. Als jij een keer in de landen bent, dan ben je altijd vrij om hier langs te komen. En dan kunnen we dat samen kunnen we dat organiseren. Ik ga muziek draaien van de Amerikaanse band R.E.M. En ja, je raadt het al, dat nummer dat heet Shiny Happy People. So long, Max. En we zien elkaar. Groetjes.

Ja, dan kan er maar één zijn die het zo zingt. Dat is Jimmy Bo Horn en Dance Across the Floor. Daarvoor R.E.M. met Shiny Happy People. En daarvoor Daft Punk en One More Time. Ik haalde net het nummer Sowing the Seeds of Love van Tears for Fear aan. Tears for Fears. En dat begint dan zo. Ja, 1989, het album heet The Seeds of Love en fantastische muziek.

Ik zou zeggen het ultieme vredeslied, jawel. Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears uit 1989. Oftewel Roland Olazabal en Kurt Smith. Het album heet The Seeds of Love. Daarmee is het bijna 21:30 geworden op Drechtstad FM-Natos Radio. Het is woensdag 30 september 2026. Je luistert naar Silhouette 323, de A-kant Shiny Happy People. We gaan luisteren naar een Franse band die volgens mij niet meer bestaat. Het is een duo trouwens. Ze bestaan misschien nog voor gelegenheden. Maar ik heb dat verhaal al eens verteld. Dat ik dat muziek, tenminste die muziek van deze band, hoorde ergens in Spanje. En dat ik, ja, ik was er zo vol van dat ik het niet kon laten om in die kledingzaak te vragen: wie zijn dit? En dat kwam dan naar voren, jawel. De band, de Franse band R. Kelly, Watch the Stars van het album Moon Safari. MUZIEK

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.

Kwart voor tien op Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Silhouettes. Met de aflevering Shiny Happy People van 30-29-26. Live vanuit de studio in Papendrecht. Ja, dit is onmiskenbaar de sound van The Temptations. Papa was a Rolling Stone uit 1972. Dat album dat heet All Directions. We gaan muziek draaien en daarvoor overigens de Franse band Air met Kelly Watch the Stars van hun debuutalbum Moon Safari uit 1998. En we gaan muziek draaien van de Amerikaanse band, superband Earth, Wind and Fire. Nou weet ik niet, nee, dat was niet hun eerste album. Wel jaren 70, het prachtige nummer Star.

0: Ja, ik heb het er even bij gezocht. Het is een plaat uit 1979, Earth, Wind and Fire. En het nummer Star van het album I Am. Ja, dan gaan we 33 jaar verder. Komen we in 2012 uit. En daar was opeens die dame met die prachtige stem, Rihanna en Diamonds.
1: I'm white like a diamond.

Diamonds van de Amerikaanse Rihanna uit 2012. En daarmee zijn we alweer, het gaat zo snel, bijna aan de kant van het nieuws. Het randje van het nieuws, moet ik zeggen. We doen nog eentje, een vrij lange track van Grace Jones. Victor should have been a jazz musician. En daarna het nieuws. En daarna de reclame. En daarna ben ik weer terug.

0: Stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Sand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

Happy! Ja, dat kan er maar één zijn. De man die altijd vrolijk lijkt. Ik weet niet of hij dat ook is. Maar in ieder geval, hij beweegt zich als een heerlijke muzikant over het podium. Pharrell Williams uit de Verenigde Staten. Daarvoor twee nummers uit de film Saturday Night Fever 1977. De Bee Gees, You Should Be Dancing in the Suburban Mix. En Walter Murphy met A Fifth of Beethoven. Nou, dan is het inmiddels 10:15 geweest op Dresdstad FM en Atos Radio. En we gaan luisteren naar die domineesdochters, de Pointer Sisters. Happiness.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad.

Ja, dat klinkt wel leuk, hè? Dat déjà vu. De Fransen zeggen dan déjà vu. Ja, en waarschijnlijk heb je hem herkend. Nou, dat denk ik niet. Die meneer met die kopstem, Philip Bailey. Voormalig een van de frontzangers van Earth, Wind and Fire. Dit hele collectief, dat heet Paulinho da Costa featuring Philip Bailey en Déjà Vu. Ja, en daarvoor draaide ik muziek van Charlie's Angels title theme. Neem me niet kwalijk. Dat is een film. Original soundtrack in een moderne uitvoering. En daarvoor de zusjes Pointer. De Pointer Sisters met Happiness uit 1978 van het album Energy. Ja, dan gaan we terug naar 1972. Jawel. Ik heb het vaker aangegeven. Dat is de enige man die op toetsen gespeeld heeft bij zowel de Beatles als de Rolling Stones. Dat kan er maar één zijn. Dat is Billy Preston. En uiteraard maakt hij veel solo muziek. Waaronder het volgende nummer, Will It Go Round in Circles?

Van het album Music Is My Life uit 1972 hullen Go Round in Circles Billy Preston. Ja, dat is heel lang geleden, 1972. Ja, inmiddels is het 10:30 geweest op Driftstad of Emanators Radio. We zijn er tot 11:00 met Silhouette 323, Shiny Happy People van 30-9-2026. 1985, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Was dat niet die band die voor Engeland het Eurovisie Songfestival won? Ik twijfel, maar ik dacht van wel. Daar komen ze, Walking on Sunshine.

Leona Lewis en Happy, een dame met enorm bereik. Uit 2009 van het album Echo. Daarvoor Dance Nation met Sunshine in de Wittenberg remix. Daarvoor hoorde je PDP remixing een Shining Star. En daarvoor een pitsie van Katrina en The Waves. Dat ging niet helemaal goed. Ik zat een beetje te pielen hier met knopjes. En dan wordt dat direct afgestraft. We gaan luisteren naar Donna Summer. We hebben nog 14 minuten en dan zit het erop. En dat doen we met On The Radio. Donna.

Ja, wat een heerlijke instrumentale cover is dit van Speedometer en Happy. Uiteraard origineel van Pharrell Williams, die ik eerder deze avond draaide in Silhouette 323. De A en de B kant, Shiny Happy People van 30-9-2026. Ja, het zit erop. Overigens, het nummer wat je daarvoor hoorde was van The Kooks, Junk of the Heart, van hetzelfde gelijknamig album. Daarvoor Donna Summer on the Radio. Wat wil ik nog zeggen? Oh ja, volgende week heb ik uiteraard weer mijn Franse uitstapje. Dat wordt de 24e onder de Silhouette Vlag 324. De Escapade. En daar gaan we het lijntje leggen met Frankrijk. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Wellicht tot volgende week. En we gaan eruit met The House Martins. Happy Hour. Happy Hour.

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: komen.
1: Wat een ontzettend goede vraag, vind je ook niet? Een mooie vraag van Bryan Adams. When you really love a woman. Dat is mooi, hè? Aan het begin van een nieuwe aflevering van de show.
2: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
1: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen het komende uur. Met prachtige muziek natuurlijk en een paar interessante onderwerpen. Dus er zit vast ook wel iets voor jou bij, denk ik. Zo hebben we straks een mooie reportage van Jeroen van Gent, want die ging naar Amsterdam. Want daar werd in het Joods Museum een tentoonstelling geopend door Hans Klok. En onze Jeroen was er gewoon bij. En je hoort het resultaat straks hier in de show. Verder Han van der Horst, ook altijd van de partij op de woensdag. En hij gaat het hebben over de Canadese ganzen. Hij vindt ze fantastisch. Prachtig, die vogels. Maar is daar iets over te vertellen? Nou ja, dat hoor je straks dus in zijn mooie column. En we gaan met Wilma Keijzer praten over haar werkzaamheden. En wat dat allemaal is. Waar bemoeit ze zich mee? En wat voor resultaten boekt ze? Dat hoor je straks hier in deze mooie aflevering van de late avond.

0: prachtige nummer van Patti LaBelle en Michael McDonald samen in On My Own. En Billy Ocean met There Will Be Sad Songs. Hier allemaal in de late avond. Mooie muziek om de dag mee te besluiten. Vind je ook niet? In het Joods Museum te Amsterdam is deze week een bijzondere expositie geopend over goochelaars en illusionisten. Hans Klok verzamelde in de loop der jaren heel wat bijzondere spullen bij elkaar. En op basis daarvan werd een betoverende en zeer interactieve tentoonstelling samengesteld. Onze verslaggever Jeroen van Gent was ter plaatse helemaal in Amsterdam en vroeg de inmiddels internationaal vermaarde illusionist Hans Klok om wat uitleg.
1: Meneer Klok, Hans Klok, u bent illusionist. Je bent als Nederland ontstegen, wereldwijd bekend, geruit, ongelooflijk. U heeft heel veel bijgedragen aan deze expositie, aan deze tentoonstelling, want u heeft heel veel spullen verzameld in de loop der jaren.
2: Ja, zeker. U mag ook jij zeggen, hoor, trouwens. Maar...
1: Nou ja, oké.
2: Vroeger had je Okito, Theo Bamberg, en die trad op onder de naam Okito. Dat was een fictiefiguur, een Oosterse figuur. Dat kon ook in die tijd natuurlijk, zonder Instagram en alles, kon je gewoon een soort anoniem leven en optreden als een ander karakter.
1: Ja.
2: Dat deed hij omdat hij als kind een schaatsongeluk had gehad. Dus hij was praktisch doof. Kon dus niet spreken naar het publiek. En bedacht deze figuur, de Oosterse figuur van Okito. Nou, Paul Barneveld, een amateurgoochelaar, was ernstig ziek. Wist dat hij het einde eraan kwam. Heeft eigenlijk alles nagelaten aan mij. Want hij verzamelde alles van Okito.
1: Ah.
2: Okito, Theo Bamberg, is na Houdini het meest gewilde veilings... item op veilingen waar dingen worden geveild van Houdini, Okito, van beroemde circuslegendes. Ja, dus ineens had ik dat allemaal. En toen dacht ik, ja, dat moet door veel meer mensen gezien worden. Dus hebben we contact gelegd met het Joods Museum 2 jaar geleden. En die hadden er gelijk oor naar. Alleen die zeiden van, ja, we willen het meer doortrekken, wat algemener. Dus dan ook andere illusionisten, zoals Harry Houdini. Ja, en waarom waren er zoveel Joodse goochelaars en illusionisten? Dat wist ik zelf niet, maar dat was omdat het een vrij beroep was. Vroeger werden heel veel Joodse mensen... mochten ze niet aansluiten bij bepaalde beroepsgildes.
1: Ja.
2: Verenigingen.
1: Vanwege het christelijke geloof, zeg maar.
2: Vanwege het christelijke geloof.
1: Ja.
2: Dus zochten ze hun heil in het variété. Onder andere, of muzikant werden ze. Of goochelaar, illusionist, of messenwerper, of acrobaat.
1: Ja.
2: En dat is dan, daardoor is het te verklaren dat er zoveel Joodse goochelaars en illusionisten waren voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Voelt u daar nog verwantschap mee? Er is vast ook een emotionele band mee.
2: Nou ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik ben zelf niet Joods. En de tentoonstelling gaat vooral over entertainment. Het eindigt wel... helemaal op het eind met dat we natuurlijk een paar grote namen zijn ons ontvallen, zijn vermoord in de oorlog, waaronder de bekendste natuurlijk Ben Ali Libi is, waar het prachtige gedicht van Wilming van doorgeschreven is.
1: Ja.
2: En ook Larette, de eerste goochelwinkel in Nederland, die was van, Larette was een Oostenrijkse goochelaar, maar sprak vloeiend Nederlands. Zo'n knappe man is ook omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat dus vooral om de kunst van deze Joodse kunstenaars. En wat het heel leuk maakt, is dat het interactief is. Dus zeker voor kinderen. We hebben eigenlijk alle aspecten zijn vertegenwoordigd van het spotten met de natuurwetten. Dus je hebt de verdwijnkamer, de zweefkamer, de ontsnappingskamer, de doorzaagkamer, waarin zeker jeugd dat allemaal zelf even mee kan maken.
1: Gedemonstreerd door een 12-jarig talent.
2: Ja, Johnny heeft...
1: Kende u die al?
2: Jazeker, die is ook al een paar keer bij ons langs geweest in de lood. Hij heeft al een hele goede coach. Peter, hoe heet zijn coach? Charlie Kramer, dat is zijn echte coach. En ik ben een hulpcoach.
1: Je wordt serieus aan gewerkt dus, hè?
2: Ja,
1: moet dat worden?
2: Ja, ik heb niet zo heel veel tijd om mensen te coachen, maar ik ben een beetje hulpcoach. En hij is een groot talent. Hij is al heel goed op zijn 11e.
1: Maar dan hoorde ik loods.
3: Oud loods, ja, mijn werkplaats.
1: Nou ja, werkplaats, maar daar staan al die spullen, dus daar zat allemaal verzameld. Nou, dat zag eigenlijk niemand, man, maar nu wel dus.
2: Ja, dat heb ik in Namuiden, een grote werkplaats waar we bouwen, maken, waar we repeteren. Muziek moet je hebben, teksten schrijven. Nou, het is een heel, heel leuk, mijn beroep, want het is heel gevarieerd, het is heel divers. En we zijn blij dat er weer opvolgers zijn.
1: Ja. Ja, zeker weten. Nee, maar ik bedoel die spullen. Ja, ze hadden helemaal verzameld bij elkaar. In de schootworpen gekregen, ook gedeeltelijk. Waar kwam dat terecht bij u zelf thuis? In een soort van...
3: Niet in de woonkamer.
2: Nee. Maar ik heb wel in mijn werkruimte in de Muiden, dus de loods,
1: ja.
2: Heb ik een privé museum. Waarin items staan die in mijn leven heel belangrijk zijn geweest. Bijvoorbeeld de vader van mijn moeder. Op haar school, die... gaf zijn scheer kistje. Wat hij gebruikte om zichzelf te scheren. Dat was mijn eerste sminkkoffer. En die kreeg ik op mijn 11e. En daar heb ik natuurlijk jaren mee, mijn kinderjaren mee gereisd. Ja, dat staat dan in het museum. En de zilveren clown die ik mocht winnen tijdens het Circus Festival Monte Carlo staat erin. Dus voor mij persoonlijk.
1: Het gaat ver terug. Ja.
2: Ja, de eerste goocheldoos gekregen.
1: Met 10 jaar of zo?
2: Ja, voor mijn opa en oma klok. Ik was 10 jaar. Dus de Jumbo van Jumbo, van het speelgoedmerk Jumbo. Dat staat allemaal verenigd daar.
1: Ik ben nou echt met een goocheldoos begonnen van Jumbo.
2: Ja, ik ben echt met een goocheldoos begonnen. Wow. Ja, en natuurlijk had ik het geluk dat Hans Kazan trad elke week op in het programma Ren je Rot. Was een kinderprogramma.
1: Ja, erg leuk.
2: Van Martin Brosius, ja. En die verklapte altijd. Hij deed alle twee trucs. Eentje die verklapte die. En dan zei hij, als je de nieuwe truc ook wil weten, moet je volgende week weer kijken. Dus ik heb als kind gewoon 150 afleveringen Ren je Rot zitten kijken.
1: Het is niet waar.
2: Ja. En in mijn jeugd waren de grote magic specials van Doc Henning, van David Copperfield, die nog steeds optreedt. Siegfried de Roy uit Las Vegas met die wilde dieren.
1: Ja.
2: Dus ja, en later zijn dat allemaal vrienden geworden. En het is een kleine wereld.
1: Maar een belangrijk ding. U heeft echt gewerkt aan de tentoonstelling samen met de conservator.
2: Ja.
1: U bracht veel spullen mee. Als u nu zo rondloopt, wat vindt u ervan?
2: Goed. Ja, fantastisch, fantastisch. Want mijn jeugdvriend, ook een goede goochelaar, Peter Vogel, die heeft het interactieve voor zijn rekening genomen. En ik wist natuurlijk van sommige dingen komen uit mijn collectie. Sommige dingen zijn uit Amerika gekomen, zoals een dwangbuis van Houdini.
1: Ja, geweldig.
2: Heb ik nog nooit zo dichtbij mogen aanschouwen. Ook de doodskist waar hij in ontsnapte. Dan werd hij levend begraven. Ja, dat zijn wel pronkstukken. Dat is wel echt heel bijzonder om dat te zien.
1: Speciaal hier te zien, in het Joost Museum.
2: Heel speciaal om dat hier te zien.
1: Hartstikke bedankt.
2: Dag gedaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

eerst in de oorlog vermoord. Staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord. Dus keek ik er met verwondering naar. Ben Ali Libi Goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos.

dat Nederland nodig moest worden verlost van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelde natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Er stond al een overvalwagen klaar voor Ben Ali Bibi Goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes, een mis

En altijd als ik een schrijver zie met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Bibi de goochelaar? Voor Ben Ali Bibi, die kleine slemiel,

prachtig meeslepend lied van Joost Prinsen. Ben Ali Libi. Hij heeft er ook een gedicht van gemaakt ooit. Het was natuurlijk een gedicht van Wim Wilmink, maar heeft hem ook als gedicht voorgedragen. Was ook zeer indrukwekkend. En past wel natuurlijk bij het onderwerp van Jeroen van Gent zojuist over het Joods Museum en de tentoonstelling daar. Dus verder hoorde je Alain Barrière en Nicole Courdier samen in Tut en Van. Over een paar minuten, jawel, Han van Horst met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over de Canadese gans. Hij staat daar ambivalent tegenover. En waarom dan wel? Dat hoor je nou wel een heel bijzonder nummer van Marieke Jager. Ja, echt waar, heel bijzonder. Gezongen op de muziek van een speeldoos. Luister mee naar deze prachtige Like You.

0: Lieve mens, als je ouder wordt zoals ik, komt het verleden bij steeds meer gelegenheden naar binnen. Dat overkwam mij vrijdagavond toen het dorp Berkel en Roldereis, of liever gezegd het sportpark, daar het journaal haalde. Dat wordt namelijk niet alleen gebruikt door de dorpelingen van alle leeftijden, maar ook steeds meer door Canadese ganzen. U weet wel, die mooie beesten die lang niet zo lelijk doen als hun Hollandse soortgenoten. En van die leuke kleintjes krijgen. Deze dieren schijten zoveel en met zulke kracht dat de gemeente de velden een paar keer per week moet schoonmaken en nog is het niet genoeg. Soms kunnen door het vuil van de ganzen zelfs wedstrijden niet op tijd beginnen. En dan loopt het spelschema van de hele dag in de war. Althans, dat vertelde een sportbestuurder aan het journaal. Toen kwam die oude herinnering weer bij mij boven. Een halve eeuw geleden heb ik eens kennis gemaakt met de toenmalige secretaris van de jagersvereniging op Goeree-Overflakke. Hij is nu al lang overleden. Die man woonde in een villaatje aan de voet van de dijk in de buurt van Oude Tongen. Het was herfst. Hij stookte de open haard met oud hout en vertelde over de ganzenjacht. Ik zou het nog kunnen waarderen als die beesten terugschoten, zei ik. Dat was natuurlijk geen snedige, maar een heel flauwe opmerking. Maar de secretaris was op dat gebied wel wat gewend. Onverstoorbaar legde hij uit welke rol jagers speelden in de ecologie van zijn eiland. En hij had gelijk. Als je het biologisch bekijkt, zitten jagers helemaal boven in de voedselketen, samen met vossen, roofvogels en tegenwoordig ook wolven. Ze leveren hun bijdrage aan het evenwicht in de natuur. Je kunt daar natuurlijk persoonlijk problemen mee hebben, omdat je er niet tegen kunt een dier dood te schieten. Maar dan moet je wel beseffen dat onze verre voorouders afhankelijk waren van wat ze met de jachtbuit wisten te maken. Het probleem is dat die Canadese ganzen hun uiterlijk zo mee hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gieren. Ze hebben een prachtig verendek en ze kunnen met die lange zwarte nek van ze overal voor de dag komen. Bij mij in de buurt hebben ze zich ook gevestigd. Van de zomer zag je ze met 8 tot 10 jongen door de wijk waggelen op zoek naar gras, want het zijn echte grazers. Je kijkt daar met genoegen naar, net als naar hun verre neven de nijlganzen. Dat zijn ook sierlijke dieren met schattige kleintjes. Maar in hun gedrag zijn die zo gemeen als katoen van een sentinel. Ze pikken niks, ze gaan meteen tot de aanval over. Wat dat betreft zijn het net meerkoeten die desnoods enorme zwanen weten af te schrikken. Nee, dan zijn die Canadese ganzen een stuk gemoedelijker. Wat wel opvalt is dat ze, als ze eenmaal ergens zijn neergestreken, niet meer weggaan. Je kunt ze niet wegjagen. Op een van de webcams van Staatsbosbeheer was te zien hoe zo'n Canadese gans het nest van een visarend in de Biesbos had overgenomen. De visarend voerde dagenlang duikvluchten uit, maar de gans week niet van haar plaats. Als het kraken weer in de mode komt, wat met al die dakloosheid helemaal niet zo gek zou zijn, dan was de Canadese gans een heel mooi mascottedier voor de huizenbezetters. Ik kan het niet helpen, ik vind die ganzen leuke beesten. Bij mij heb ik ze als buur geaccepteerd op de manier van het leven in de flatte wijken van onze stad. We leven en we laten leven. Ik val die ganzen niet lastig, mij vallen ze ook niet lastig. Toch zou het misschien helemaal geen gek idee zijn als keuken-influencers is begonnen met recepten. Vroeger was een gans iets heel bijzonders op tafel. Die stond op één lijn met de kalkoen. We moeten leren van de vossen, de wolven, de roofvogels. Gans op het menu. Zielig. Moet je eens kijken hoe varkens worden behandeld. Of kippen met duizenden en nog eens duizenden op elkaar gepakt. Dan heeft zo'n door een jager geschoten gans tenminste nog een natuurlijk leven achter de rug. Hier is Canadees loflied op die prachtige gans.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

prachtig nummer van Rob de Nijs. Je hoorde Zonder Jou hier bij De Late Avond. En je hoorde ervoor ook een prachtig nummer van The Brothers in Law. En zij zongen een loflied over de Canadese gans. Over een paar minuten gaan we praten met Wilma Keizer. Zij is beeldend kunstenaar en ze geeft ook les in schilderen. Zometeen gaat Herman de Bruin met haar in gesprek. Maar eerst nog Lisa Loyce en deze Hallelujah.

0: ga praten met Wilma Keijzer. Ze is beeldend kunstenaar en docent schilderen. Maar volgens mij doet ze nog heel veel meer. Wilma, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, je bent decorbouwer, je bent toneelmaker, je bent regisseur. Wat ben je eigenlijk niet in de kunst?
1: Ik ben zelf geen muziekmaker.
0: Oké. Okay.
1: Dat kan ik gewoon niet. En schrijver ook niet.
0: Nee.
1: Ik ben ook niet goed in schrijven.
0: Nee, maar je doet wel veel aan toneel. Maar je hebt wel een schrijver gevonden in Delft, hè?
1: Ja, maar dat is mijn ex-man, hè?
0: Oké.
1: Okay. Jan van der Mas. Dus daar ben ik inderdaad... We hebben lang samen de theatergroep Keizer en Van der Mas gehad. Dus we hebben wel heel veel theater samen gemaakt, dat klopt.
0: Bekend in Delft en de omgeving, kun je zeggen. Ja.
1: Zeker.
0: Maar ja, al heel vroeg begonnen met de kunsten?
1: Ja, middelbare school. En toen ben ik een lerarenopleiding gaan doen in Delft. Mm-hmm. Met teken- en handvaardigheid. En nog Willem de Koning Academie in Rotterdam. Dus
0: Kwam dat ergens vandaan? Waren uw ouders bijvoorbeeld al in die richting? Of was het gewoon helemaal nieuw?
1: Ik had wel een overgrootvader die heel mooi kon schilderen.
0: Okay.
1: Daar was ik altijd wel wat ik had gezien. Maar die heb ik niet echt gekend.
0: Hoor. Nee, maar
1: ik kende wel het werk wat in de familie was, zeg maar. Maar niet de man zelf, heb ik nauwelijks gekend.
0: Nee, het heeft ook generaties overgeslagen.
1: Dus ik weet het niet.
0: Maar u doet het wel. Dus dat betekent dat allerlei zaken aan bod komen in Delft die u vormgegeven hebt, toch?
1: Zeker.
0: Hebt u daar voorbeelden van wat erg spannend, leuk, aardig was?
1: Nou ja, een paar jaar terug hebben we de voorstelling Geest en Geluk gemaakt. Dat was in het Agneta Park hier in Delft. En dat was ook een locatieproductie, net als nu in Leiden. Dus we hebben best wel vaak locatieproducten gedaan.
0: Ja.
1: Ook wat in het filmhuis bijvoorbeeld. Het nieuwe filmhuis, wat nu alweer het oude filmhuis inmiddels is. Maar toen hebben we ook een theaterproject gedaan, wat dwars door de stad ging met filmpjes. En door gidsen, weet je dan, door de stad geleid met theatertekst. Dus wel vaak actief dat soort dingen, dat soort projecten gedaan, ja.
0: Ik zag ook staan van de redactie docent schilderen. Dus dat betekent dat u ook daar creatief mee bezig bent. Maar ja, dat heeft ook weer met die decors te maken, denk ik.
1: Ja, vanaf 2000 geef ik aan de Vrije Academie Delft schilderlessen.
0: Mm-hmm.
1: En de decors zijn voor mij toch wel weer anders.
0: Oké, dat is
1: want
0: anders.
1: Want dat is weer meer theaterwerk wat ruimtelijk is. Dat is toch wel weer anders eigenlijk.
0: Nou ja, goed, als ik een decor zie, is het veel groter dan een schilderij wat in een galerie hangt.
1: Zeker. Dus hoewel mijn allereerste decor wat ik maak was weer een muur van schilderijen. Dus dan komen we het zeker bij elkaar.
0: Ja,
1: Denken in kleur en vorm en zo, dat is iets wat in alles altijd weer terugkomt.
0: Ja.
1: Dat is zeker waar.
0: En voorlopig nog even blijven doen.
1: Ja. Dat denk ik. Ik zou niet weten. Dat is wel echt waar ik alles in doe, ja.
0: Ja, nee, maar dat is toch mooi dat je je leven zo kan vullen met wat je leuk vindt.
1: Zeker.
0: Ja. Mensen die wat meer willen weten over wat u allemaal maakt. Ja, de toneelvoorstellingen zijn natuurlijk weer anders dan de schilderijen. Maar is er ergens iets te vinden?
1: Ik heb een website, Wilma Keijzer.
0: Ja.
1: Op mijn website. En daar staat eigenlijk wel zeker mijn schilderijen. Maar ook bijvoorbeeld die kleden waar ik het net over had.
0: Ja.
1: Er staan ook wel mooie foto's
0: die maakt u van natuur, hè?
1: Ja, die maak ik van natuurlijke materiaal. En wat nu ook weer een hele bijzondere installatie is die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Dat waren 900 babyrompertjes waar ik de namen op geborduurd heb. Met 150 vrijwilligers van kinderen die allemaal het eerste levensjaar in de Gaza niet hebben gehaald door de oorlog.
0: Ach,
1: dus dat is ook echt een heel imposante installatie. En die is zowel in deze theatervoorstelling te zien, maar ook op mijn website.
0: Op de website kunt u het allemaal meemaken. Het werk van Wilma Keijzer, beeldend kunstenaar en docent schilderen. Ik wens u daar heel veel sterkte en succes mee met alles wat u nog doet. En er zijn nog vast plannen om nog eens iets anders te gaan doen daarmee.
1: Ja, dat
0: zal best. Creatief genoeg wat dat betreft. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat u doet.
2: Tot middernacht, de late avond.

van de laatste singles van Birdy. Na deze hebben we niet zoveel meer van haar gehoord, helaas. Maar het was wel lekker zo aan het einde van de show. Keeping your head up. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Het is weer voorbij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een en dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft ook weer prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Sand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

verbeteren. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs van meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en de spullen beslag genomen. Er zijn een aantal patronen en verdovende middelen, veel harddrugs.